0: Ah, baby, Bobby, Nat.
1: Oh, nog toch wat.
2: Ja, toch
1: wat.
2: En waar is jouw
1: kind?
2: En dat af.
1: Oh,
0: nog toch wat. Wat is dit?
1: Wat is dit?
0: Wat is dit?
1: Wat is dit? Wat is dit?
0: Wat is dit? Wat
1: Ah.